Irade senia ofotie E precheche in suno sana mensme kra E precheche bebade Irade sore kenya huo metibye imo